daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg voor Pommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beheining.
4: Maar gewoon CA plus een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Ik ga eens turbo en.
7: Ik is toch turbo en, net?
6: Nou, even serieus. Alle Erik.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
8: Het is hier inspruit koud in je huis.
9: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: baarsmazitcomfort.nl.
11: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
14: Ruitse hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
14: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
17: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
18: Ik vind het zo spannend.
19: En hij is turbo en
18: hij. Ik is toch turbo en net?
17: Nou even serieus. Alle

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Door ons hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Auto's keer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij autoschade den hartog, inserus te veen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel, in Den Bosch.
16: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
2: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Het is hier inspirerend koud in je huis.
2: Ja, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een sto, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
14: NOFPC.nl.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
13: in Ford
12: en Opel.
16: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
17: Marinus Keukens?
16: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
18: Bakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
18: Baasmazitcomfort.nl.
16: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is gezien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat twee 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: De pannenkoektrein.
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel, in Den Bosch.
12: 3 jaar garantie.
13: We want more. We want more.
12: 5 jaar garantie.
13: We want more. We want more.
12: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
9: Wij onderhouden
10: en verkopen
9: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
8: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: NOF PC.
12: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF PC, daar kun je wat mee.
12: NOFPC.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
13: en Opel.
14: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mojo lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
18: Nou, Veralië, ben
19: ik
18: weer voor?
19: Ik vind het zo spannend.
20: Ik ga eens turbo en
19: ik is toch turbo en net?
18: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het Hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus, time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Mij toeke camerabewaking. Het oer zegt horen in en rondom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: De pannenkoektrein.
14: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel, in Den Bosch.
18: Het is hier inspruit koud in je huis.
17: Ja, Minco Bouwmaterialen.
19: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purlof schuim.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost.
0: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
20: Warm de winter in? Menkelbouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden.
2: Loet van de Wallen.
0: RTV NOF.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
6: en Opel.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Bakken, zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: baasmazitcomfort.nl.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zuiderveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zuiderveen. Daar wil je zijn.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Olve Oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van de strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
17: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
18: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
19: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
18: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
19: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarren. Hij regelt alles.
20: WOQS.nl.
21: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
22: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
23: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.
24: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
25: Ja, echt maatwerk!
26: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
27: SGmaatwerk.nl.
28: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
29: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
26: Keukens en kasten op maat.
30: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
31: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
32: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Nee, achter hier opwezigers is de Lietse dierenshow de Aikoer weer waarom. In Surhuzum wie een snijn van 200 hin, wan, knien en oren Lietskes te sjen. De organisatie houdt de show dit jaar bewust jeder in het jaar vanwege de risico op vogelgriep in de koudere man. De bisten waren bij de show keurt op onder meer uiterlijk, fjern en de bouw. De vereniging achter de Aikoer besteedt haast 80 jaar en hoopt het met het weeromkomen van de show ook een jongere generatie enthousiaste meidjes voor het houden van bisten. Zo'n 650 deelnemers hebben snij meidien aan de eerste editie van Los Dokkum. Onder de hutrin en kuierwedstrijd lijn deelnemers de hele tijd een ronde van 6,7 kilometer aan en bepalen ze na elke ronde of ze teruggingen. Er kon maximaal 12 rondjes roem worden en dat is goed voor goed 80 kilometer. Met het evenement waard meer dan 10.000 euro ophellen voor stichting Ik Ben Wil. Een van de hutrinners wie Erik Volbert. Hij verschiende goed taret aan de start en broekte de wedstrijd in Dokkum als een generale repetitie.
2: Ja, maar ik ben goed getraind. Ik doe dit wel vaker. En mijn doel is om hoe vier weken hetzelfde concept te rennen. Maar die wedstrijd die had geen einddaad, eindoeren. Dus die gaat lekker lang terug doordat iedereen opjoen had.
1: Bij een wenning aan de Gentiaan in de Westereen is in de nacht van sneun op snijn bezocht in te breken. Het besiekje barde tussen heel wij in en in oeren. Op camerabeelden binnen 12 vertochten te zien. Bij de wenning rekken een casinskansjerre, maar er is voor Safi bekend Ginkwold mijn naam. De plisje die snijdt een beetje onderziek in de wenning. Tjoegen of meesken mijn camerabeelden kunnen contact opnemen met de plisje. En ont Safi het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dij.
3: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Het is hier geen spruit koud in je huis.
11: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Boetenpost.
16: Nou verhalen je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en
17: ik is toch turbo en net?
16: Nou even serieus, alle jullie.

0: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws.
5: Jan Cooks for You met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is is catering.
8: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielend warm. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
15: WOQS.nl.
16: Bij u is in Den Bosch, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Na 18 opwezigers is de Lietse dierenshow de Aikoer weer weerom. In Sruzum wie een snijns van 200 hin, wan, knien en oren Lietskes te sjen. De organisatie houdt de show dit jaar bewust jeder in het jaar vanwege de risico op vogelgriep in de koudere man. De besten waren bij de show keurt op onder meer uiterlijk, fjern en de bouw. De vereniging achter de Aikoer besteedt haast 80 jaar en hoopt het met het weeromkomen van de show ook een jongere generatie enthousiaste meidje voor het houden van besten. Zo'n 650 deelnemers hebben snij meidien aan de eerste editie van Los Dokkum. Onder de Hutrin en Kuierwedstrijdlijn deelnemers de hele tijd een ronde van 6,7 kilometer aan en bepaalden ze na elke ronde of ze teruggingen. Er kon maximaal 12 rondjes roem worden en dat is goed voor goed 80 kilometer. Maar het evenement waard meer dan 10.000 euro ophellen voor stichting Ik Ben Wil. Een van de hutrinners wie Erik Volbert. Hij verschiende goed taret onder start en broekte de wedstrijd in Dokkum als een generale repetitie.
2: Maar ik ben goed getraind. Ik doe dit wel vaker. En mijn doel is om hoe vier weken hetzelfde concept te rennen. Maar die wedstrijd die had geen einduren. Dus die gaat lieke lang terug doordat iedereen op joen had.
1: Bij een wenning onder Gentiaan in de Westerheen is in de nacht van sneun op snijn bezocht in te breken. Het besiekje waarde tussen heel wij in en in oeren. Op camerabeelden binnen 12 vertochten te zien. Bij de wenning rekken een casinskansjerre, maar er is voor Safië bekend geen kwot mijn naam. De plisje die snijdt een beetje onderziek in de wenning. Tjoegen of meesken mijn camerabeelden kunnen contact opnemen met de plisje. En ons Safië het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dij.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.
4: Van dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
4: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
3: Oef,
4: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
3: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
4: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
10: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
15: Het is hier inspirerend koud in je huis.
16: Ja, Minco Bouwmaterialen.
17: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
19: Baarsmazitcomfort.nl.
18: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
21: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
22: Autoscare? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Seruusteveen, stiet kwaliteit voorop. Autoscare, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Nof PC, Nof PC.
4: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
26: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
27: Ik vind het zo spannend.
28: En hij is turbo en heus.
27: Ik is toch turbo en net?
26: Nou, even serieus.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammekamp eind januari 2024. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Ah, goeie. Reitse heren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
2: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
3: Ja, echt maatwerk.
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beëining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Pakken. Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
20: Het is hier geen sprit koud in je huis.
21: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
22: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: 3 jaar garantie.
25: We want more, we want more.
24: 5 jaar garantie.
25: We want more, we want more.
24: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
23: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
26: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
27: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
28: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, Pasen, Chanukka, Diwali of Holi Pagwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
32: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
33: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.
34: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
35: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
36: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
37: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
38: Oef, jerk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
39: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
40: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Sinds 650 deelnemers hebben we snij mij dien om de eerste editie van Los Dokkum. Onder de hutrin en kuierwedstrijd lijn deelnemers de hele tijd een ronde van 6,7 kilometer aan. En bepaalden ze na elke ronde of ze teruggingen. Er kon maximaal 12 rondjes roen worden en dat is goed voor goed 80 kilometer. Maar het evenement waard meer dan 10.000 euro ophellen voor stichting Ik Ben Wil. Een van de hutrinners wie Erik Volbert. Hij verschiende goed taret onder de start en broekte de wedstrijd in Dokkum als een generale repetitie.
2: Maar ik ben goed getraind. Ik doe dit wel vaker. En mijn doel is om hoe vier weken hetzelfde concept te rennen. Maar die wedstrijd die had geen einddaad, eindoeren. Dus die gaat lieke lang terug doordat iedereen op joen had.
1: Bij een wenning onder Gentiaan in de Westerheen is in de nacht van sneun op snijn bezocht in te breken. Het beziekje barde tussen heel wij in en in oeren. Op camerabeelden binnen 12 vertochten te zien. Bij de wenning rekken een casinskansjerre, maar er is voor Safi bekend Gink wordt mijn naam. De plisje die snijdt een beetje onderziek in de wenning. Tjoegen of meesken mijn camerabeelden kunnen contact opnemen met de plisje. Na 8 jaar al bezigers is de Leidse dierenshow de Eikoer weer waarom. In Sruzum wie een snijn van 200 hin, wan, knien en orenliedskes te zien. De organisatie hoopt de show dat hier bewust jeder in het ier vanwege de risico op vogelgriep in de koudere man. De besten waren bij de show keurt op onder meer uiterlijk, fjern en de bouw. De vereniging achter de Eikoer besteedt haast 80 jaar en hoopt het met het weeromkomen van de show ook een jongere generatie enthousiaste meidjes voor het houden van besten.
3: En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.
4: RTV NOF.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
5: Ja?
4: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
11: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van 320 naar 330 euro. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Poerumfeest of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O. was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Let jem gaan, vriezen, vriezen, let jem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Boort.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
11: Ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef,
11: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
10: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
11: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. En 3 Amerikaanse tv-zenders, waaronder CNN, stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis had ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Zaken goed behouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Dromeesje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: Bakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zeg maar eens op marineskeukens.nl.
13: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.
14: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boorstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
18: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Na de publicatie van de laatste aflevering van de podcast Sikko, de verdwenen marechaussee van Omroep Friesland, kregen Mem Gina Cuperus een wichtig telefoontje. Via meldde een persoon hem of haar mij de meidealing dat er een belening is van 100.000 euro voor de gouden tip in deze vermissingszaak. De persoon wil anoniem bluwen, maar had een crowdfundingsactie opzet. Uit onderzoek toch blijken dat het een betrouwbaar initiatief is. Mem Gina is blied en hoopvol.
3: De beloning is 100.000 euro, een ton. Dus dat is geweldig. Daar waren we heel erg blij met. We waren heel erg verrast. Ik zat gewoon te bibberen op een stoel van wat is dit allemaal? En ja, ik vond dat verbazend.
2: Wat weet wat er met Sikko Bart is en wat er nou is, kan contact opnemen met info@margrietbrandsma.nl. Bij een wenning onder de Gentiaan in de Westereen is in de nacht van sneun op snijn bezocht in te breken. Het beziekje waarde tussen heel wij in en in oeren. Op camerabeelden binnen 12 tochten te zien. Bij de wenning rekken een casinskansjerre, maar er is voor Safië bekend Ginkwold mijn naam. De plisje die snijdt een beetje onderziek in de wenning. Tjoegen of meesken mij camerabeelden kunnen contact opnemen met de plisje. Zo'n 650 deelnemers hebben snij meidien onder de eerste editie van Los Dokkum. Onder de Hutrin en Kuijerwedstrijd lijn deelnemers de hele tijd een ronde van 6,7 kilometer aan. En bepaalden ze na elke ronde of ze teruggingen. Er kon maximaal 12 rondjes roen worden en dat is goed voor goed 80 kilometer. Met het evenement waard meer dan 10.000 euro ophellen voor stichting Ik Ben Wil. Een van de hutrinners wie Erik Volbert. Hij verschiende goed taret onder start en broekte de wedstrijd in Dokkum als een generale repetitie.
4: Maar ik ben goed getraind. Ik doe dit wel vaker. En mijn doel is om hoe vier weken hetzelfde concept te rennen. Maar die wedstrijd die had geen einduren. Dus die gaat lieke lang terug doordat iedereen opjoen had.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.
0: Het loert van de Waarden. RTV NOF.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
6: Marinus Keukens?
5: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
8: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
9: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
8: Oef!
9: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
8: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
9: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Tot zover het nieuws.
13: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken.
6: op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
16: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
17: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
16: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers van de KLM verstopten. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militairen om. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
5: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
5: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: Ah, goeie, rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor jou regelen.
17: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
19: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
0: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
19: Oef,
0: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
19: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
0: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
20: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op, seis oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het nieuws.
1: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
26: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
27: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Na de publicatie van de laatste aflevering van de podcast Sikko, de verdwenen marechaussee van Omroep Friesland, kregen Mem Gina Cuperus een wichtig telefoontje. Via meldde een persoon hem of haar mij de meidealing dat er een belening is van 100.000 euro voor de gouden tip in deze vermissingszaak. De persoon wil anoniem bluwen, maar had een crowdfundingsactie opzet. Uit onderzoek toch blijken dat het een betrouwbaar initiatief is. Mem Gina is blied en hoopvol.
3: De beloning is 100.000 euro, een ton. Dus dat is geweldig. Daar waren we heel erg blij met. We waren heel erg verrast. Ik zat gewoon te bibberen op een stoel van wat is dit allemaal? En ja, ik vond dat verbazend.
2: Wat weet wat er met Sikko Bart is en wat er nou is, kan contact opnemen met info@margrietbrandsma.nl. Bij een wenning onder de Gentiaan in de Westereen is in de nacht van sneun op snijn bezocht in te breken. Het beziekje waarde tussen heel wij in en in oeren. Op camerabeelden binnen 12 tochten te zien. Bij de wenning rekken een casinskansjerre, maar er is voor Safië bekend Ginkwold mijn naam. De plisje die snijdt een beetje onderziek in de wenning. Tjoegen of meesken mij camerabeelden kunnen contact opnemen met de plisje. Zo'n 650 deelnemers hebben snij meidien onder de eerste editie van Los Dokkum. Onder de Hutrin en Kuijerwedstrijd lijn deelnemers de hele tijd een ronde van 6,7 kilometer aan. En bepaalden ze na elke ronde of ze teruggingen. Er kon maximaal 12 rondjes roen worden en dat is goed voor goed 80 kilometer. Maar het evenement waard meer dan 10.000 euro ophellen voor stichting Ik Ben Wil. Een van de hutrinners wie Erik Volbert. Hij verschiende goed taret onder start en broekte de wedstrijd in Dokkum als een generale repetitie.
4: Maar ik ben goed getraind. Ik doe dit wel vaker. En mijn doel is om hoe vier weken hetzelfde concept te rennen. Maar die wedstrijd die had geen einduren. Dus die gaat lieke lang terug doordat iedereen op joen had.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
6: De Omroep. Versterkt waard en warm.
0: RTV NOF.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
12: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Impeteer met René Koster. Else Manje de Jong. Van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Impeteer met René Koster.
1: En dat is Manje Jong, dus wij zijn er weer. Het is zo'n uur, we gaan weer impeteerd met een gast. Waar we even de tijd van nemen om ik wat dieper erop in te gaan. En de gast die het oorschot is Lammert de Hoop. Welkom.
2: Ja, zeer dank voor de uitnodiging.
1: Lammert de Hoop is historicus. Hij had ik een eigen bedrijf, maar hij wilde er zelf het meeste net van weten. Hij heeft daar wat beskieden oer. Maar het is een man die te meiden had met PR. Het is een man die te meiden had met communicatie in de breedste zin van het woord. Met de Bonifatiuskapel, met het katholicisme, met een heel soort zaken. Daar ik graag jong met hem hoe praten wil om beter met hem in de kunde te komen. Maar op dit stuit de Hoop ben je vooral actief in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Zou je dit wel eens kennen?
2: Ja. Dat gaat om maatschappelijke activiteiten. Dan is de Bonifatiuskapel in de beheerscommissie zit ik al vanaf 2000.
1: Zo, en jullie houden er onder oren rondleerlingen?
2: Ja, ik jou regelmatig rondleerlingen. En in de beheerscommissie dan hartstikke mijn oren mensen. Het is al je vrijwilligerswerk, harde werk onderhoud van de kapel in de gaten. Maar ik het ontwikkeling van nieuwe activiteiten. En dat vind ik zelf ook een hele belangrijke stippe. Toen ik in 2000 begon bij de kapel, dacht ik, het is een fantastisch en een uniek gebouw in eigenlijk het hele noorden. Alleen hier komen gewoon uiteindelijk te min mensen. Als dit overeind bleef, vond ik toen al, dan zal op termijn je wel echt meer eigen inkomsten komen matten. En nou, op dit moment rent de theatervoorstelling, ja, de Zonnekoning. Het is al de vierde voorstelling nadat we met Bonifatius en met Titus Bronsma begonnen ben als theaterstichting. Toen zit ik zelf ook nog in het stichtingsbestuur. Maar ik vind dat belangrijke initiatieven die uit de gemeenschap komen. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk, dat het wel iets is van de gemeenschap, voor de gemeenschap.
1: Ja, dan is het mooi dat bestaan kan. Want je zegt al, oorspronkelijk komen er eigenlijk te meer mensen. En dan ken het ik net uit. En dan had het misschien ook geen bestaansrecht meer. Maar dan mag je het misschien ook een beetje commercieel haast onvliegen om de gonger wat in te horen. En dat is wel wat dubbel bij Sox als een... Ja, toch wel een religieus monument.
2: Dat vind ik nou juist het interessante. En ik denk ook wel dat mijn beroep dat mij brengt. Hè. Ik ga communicatieadviseur was bij de Christelijke Hegeskwallen in Ljout. En toen zei je, word ik daar ook al bevregen. Van hoe zit dat nou, het christelijke? Want het is toch eigenlijk een commerciële opleiding. Ik vind dat helemaal net een probleem. Ik vind het een fake probleem. Omdat gewoon... In feite zwaar je maast dat het religieuze karakter, ek van de kapel, ik noem dat religieuze vonk, die maast wel bewaren, die maast ek koesteren. En ik weet wel zeker dat ek steeds meer, de komende jaren, daar is interesse voor. Alleen het is net meer zo georganiseerd als vroeger. Dus de maast de mensen bereiken. En dan zei ik net dat mijn theaterstuk De Zonnekoning iedereen komt voor het religieuze, dat beweer ik net. Maar... Tien elke persoon of instelling die de kapel hier wil, zeg ik altijd, in de kapel kunnen protten, maar net alles. Sommige dingen ken net.
1: Wat ken bijvoorbeeld net?
2: Nou, daar hadden ze een keer in het Verlina een supermarkt best. Die woord een heren en die houden daar eigenlijk alleen maar hele populaire popmuziek. En het was eigenlijk alleen maar feest en het was alleen maar drank. Nou, dat ken net. Nee. Dat vinden wij net passen.
1: Maar een politieke partij die dit hier wil, van een geëerkomst, voor een soort congres?
2: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat ik met moeite ga zelf mijn Forum voor Democratie. En dat vind ik eerlijk zijn de gevaarlijkste partij op dit moment in Nederland. Maar in principe ken ik politieke partijen daar op zo'n plak.
1: De PVV, nou, dat zou best kennen.
2: Nou, het hangt er wel een beetje van aan wat ze daar brengen. Want ik, eigenwijs ben ik dan, bijvoorbeeld de ondernemers hadden er een keer geweest, maar een hele ondernemersactiviteit. En toen zeiden ze van, nou ja, we zitten eigenlijk in het park, maar daar kunnen ze dan prachtig internationaal, en nou, dat is al hartstikke prachtig. Maar er is ook een kunstenaar en die wil eigenlijk ook graag voor iets wat doen. En dan kwam dat ik in de kapel. Toen zei ik, nou, dat hangt er van af wat die kunstenaar brengt. En toen wie dat een geluidskunstenaar. Dus ik zei, nou, ik Nou, ik zei, dan wil ik contact lezen met die man.
1: Ja.
2: Dus met die man contactlijn. Ik zei, Joost dan eigenlijk op een altaaromgeving. En het is net dat mensen daar net spreken met je. Mensen mij direct wel muziek met je. Maar wat kon jou brengen?
1: Dat maakt mij respect gebeuren.
2: Wat is jouw humor? Nou, hij zei, ik ben geluidskunstenaar. Ik doe van alles met een microfoon. Hij zegt, ik doe een rijdende trein na. Of ik dit. Toen zei ik, dat is geen probleem.
1: Ja. Ja, maar, dat was,
2: maar op die manier. En wat ik eigenlijk altijd merk is, zodra mensen dat uitluisteren, dat eigenlijk altijd mensen wel reageren van, ik snap het, ik snap wat je hem bedoelen, ik kan daar rekening mee houden. Dat valt me heel hard aan.
1: Ik wil even naar dat gebouw. Want als je daar op daar rennen, dan gebeurt er eigenlijk al wat. En ik had je terug het park rennen. Maar zo gauw als je onder de platte terug binnen en je sjogge, ja, dat omslettende pad. Maar ja, ik neem het dan maar even de tribunes, maar dat binnen zitplakken en je had zicht op het altaargedeelte.
2: Ja.
1: Dat docht wat mij meesken. Tenminste, het docht wat mij. Het is misschien wel een heel plak of zo, dat weet ik net niet eens, maar zo komt het wel oer. Hield het voor dijk?
2: Nou, zoals het beschreeuwt, komt het steeds maar emotioneel oer. Het is wel zo dat ik het vaak jer van meesken. Dat sommige mensen. Sommigen zijn letterlijk van zuiver ontroerd. En nou had ik dat persoonlijk net zelf. Alleen het hele gebouw had wel iets.
1: Ja.
2: Daar haak ik wel wat mee. Maar dit is ook wat een rare anekdote. Maar er was een man ergens uit Zutphen. En die zei, ik heb wat met wetter en bronnen. En omgevingen. Die ben dan wolf. En die zei, Jim had daar een bron. Dus hij wou in dat wetter zien. Dus hij, nou, dat wetter, hij zei, ja, maar dit is heel speciaal wetter. Dat merk ik, dat viel ik.
1: Ja.
2: Dus hij zei dezelfde vraag als het over mij vreest. Van, viel je dat ik net? Nou, ik zei, met alle respect, ik vind het een bijzondere bron. Maar ik viel, nou, hij zei, dat hinder ik helemaal niks. Zei, dat is helemaal geen punt. Ja. Maar hij zei, mijn uitzoeging is dat kerken en gebouwen heel vaak op plakken stingen met een bepaalde energie. In de aarde zit.
1: Ja.
2: Toen kwamen we op het altaar in de kapel. Dus het was toen ook krijg beschreeuwd. En iemand zei: ja, maar hier viel ik. Maar hier is het energie van boven. Oh. Ja, en hij zei: en dat rint naar die kant. En daar zit inderdaad een Lietse zijkapel. Dat nemen wij de Titus Brandsma kapel in Zinburg. En ik de andere kant. Oké, dat was de ontvangstruimte. Sacristie vroeger. Daar gewoon beginnen. Toen zei het bij de Titus Brandsma kapel. En wij stingen Joden dat Jo wat vertellen. Nou, ik zei der en der. Ja, hij zei, Jo staat precies op een as verbonden met het centrum.
1: Ja.
2: Dus een man, die leidt mij uit waarom ik daar blijkbaar iets doch. En ja, dat is deze achter zij flauwekul en iedereen praat het, jongen. Misschien is het ook al zo, weet ik net. Maar ze had het gebouw wel bijzondere dingen. Komen we in die orenruimte, ontvangstruimte, toen zei je, ja, maar hier is die naar waar. Hier is het helemaal verstoord.
1: Oh.
2: En toen zei ik, ja, in 2008 ben je wc's online hier in de groen. Misschien had dat een boel. Hij zei, nou Hendrik, ik weet wat het is nou. En ik en hij, al je wat bewegingen en dingen, en net eens formules. Maar hij zei, nou, no is clear.
1: Oh.
2: Herstel.
1: Hij koerde het even weer
2: recht. Hij koerde het denk ik weer recht zetten. Dus, ja, ja. Nou ja, zijn mensen daar hele bijzondere.
1: Maar zijn jou daar op praten, dat is toch bij een bepaalde nuchterheid van ik jef van oren meesken zus of zat. Ik verneem dat hij dan zelf wat minder. Maar vind je dat net spietig dat oren meesken daar iets bijzonders ervaren? Dat schimmer bij jou delgit?
2: Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant denk ik. Ik ben altijd enthousiast. Als ik daar wat vertel, ik dacht het altijd gemotiveerd. Ik had er altijd wel nog door. Voor mij de reactie van mensen ging wel belangrijk. Dus dan denk ik, nou ja, dan leid ik het maar aan dat dit gebouw mijn energie houdt.
1: Ja.
2: En dat is wel zo, want het is net zo dat ik nog bij heel Dokkum dit soort emotionele rondleidingen doe.
1: Maar dat wetter, je neemt dat nou even. Ja, daar had ik wel verhalen geweest dat het geneeskrachtig werd.
2: Ja, in 1990, het wonder van de bron.
1: Ja. Ja, nou hadden jullie ook alweer een glimp om mijn moeder. Jullie er zelf niet van?
2: Nou, dat is de vraag. Als er een oudere mevrouw komt bij mij in de kapel en die komt mij een tas vol petflessen en die zei, ik heb heel zere knibbels En ik haal je altijd maar die petflessen wetter uit de bron. En dan gooi ik dat door mijn knibbels en dan haak ik minder pinnen.
1: En die mevrouw geniest dan net uit?
2: Die genies ik net uit. En dan denk ik, ja, wie ben ik om dan te zeggen van, joh, praat je jezelf wat aan. En het verhaal van Jochertje Njochtig, van het Ben, dat ja. is voor een deel een mediaspectakel best. Ja. Dat vind ik wel. Aan de andere kant, het effect van dat mediaspectakel, wie wil dat de kapel hier een keer. En dat vind ik het wonder van de bron.
1: Ja, ja, net zozeer die al of net genezing, maar het feit dat er volle meer belangstelling voor de kapel wie en werd die, waarom had die er eigenlijk existie?
2: In 2007 ben ik daar begonnen. En dan kwamen de documenten die zijn ik ben er nooit west.
1: Waar snij je?
2: En we zitten nu al na 2020. Maar ik wist al na 12 hier, wie er net één in dokken meer dit net in de kapel was weer.
1: Dat ja. komt misschien ook omdat die kapel natuurlijk ook een toonbeeld is uit de katholieke vrouwt, ja. de Roomse vrouwt. Ik mijn bedevaart daarin en zo wat. En dokken van het grootste pad net katholiek is,
2: dat denk
1: maar
2: ik
1: protestant.
2: Ik, ja. Klopt.
1: In uw tijd, zeg ik maar even, in de tijd waarin wij opgroeiden, hier is wel een hele scherpe skierding tussen de verschillende tjerkenlijn van nou ja, gereformeerd en hervormd. Dat begon een waar toen een beetje op te schieten. Maar doopsgezind wie weer een orenrichting. In elk geval vrijgemaakt wie een hele orenrichting. Maar ik, de katholieken, dat wie een hele orenrichting. Die en ik een oren squallen in Dokkum. En je kwam eigenlijk net in waars gebouwen.
2: Nee, en dat hielde voor mijzelf ook. Ik kom met de gereformeerde kerken. Samen op weg ga ik nog wel meemaken. Mijn ouders waren daar ook wel voorstander van. Die waren in die zin moderner.
1: En dan ben je opgegroeid op een Lietsejouwer?
2: Opgegroeid op een Lietsejouwer, op een plees. Als in de gereformeerde kerken. Een van mijn oerpakers is daar uit de hervormde kerken gestapt. En die is toen begon met de gereformeerden in Hantum een plakje verderop, de Hantumerhoeken. Dus die ja. gereformeerde kerken, daar moesten wij altijd heen. Dat was mijn eigen achtergrond. En totdat ik in Grijns, en daar ben ik echt net katholiek geworden, maar daar kwam ik wel een Roomse priestertje in, Herman Verbeek. En dat was een totaal oorfiguur. En die bracht voor mij vanuit de Joodse visie, een visie op geloof en op evangelie en op de Bijbel, waarvan ik dacht, ja, maar dit spreekt mij volle meer aan. Daar hiek meer aan ja. dan om al die dominees die ik eigenlijk altijd biljet heb.
1: Die naam Herman Verbeek, ik had hem persoonlijk ik ken en ik had ik wel werk van hem lezen. Het is een, linkse priester.
2: Ja, dat weet in die tijd zeker, ja. ja.
1: Die zelf heel beskierden leefde en hoe griefelijk opkwam van mensen die het, nou ja, die het volle minder hien, die het eren wie een werk op een vrouw, daar wie hij een fafjochter van.
2: Maar hij wie ook een poëet, hij wie een dichterlijk man, hij wie ook in spreken zeer verbaal begaafd, had hij spruts, dan wie een echt mensen die wie er echt van onder de indruk, of mensen wie er helemaal niet mee is.
1: Ja.
2: Het wie wel een beetje in die zin een duidelijk man, maar die lieten van hem, die teksten, die sprutsen mij ook enorm aan. Die waren op muziek zet, terug eerst Chris Victor, die is in nog steeds wel als componist, ook in het noorden nog actief, en letter Chris van Bruggen. En die muziek, lieten, die vond ik werkelijk bijzonder. En Herman zei daar ook letterlijk bij, dat wij al je psalmen lezen in de Bijbel is wel mooi, maar wij moeten uw eigen psalmen ook schrijven. En daar ben ik mee bezig, dat ja. dacht ik.
1: Ja.
2: En zo haai ik heel, op een hele oren manier zien naar al die dingen die ik me vanuit de opvoeding mij omwin.
1: Ja, want we zien in die tijd nog wel wat van die zuilen, dat is Klopt. Letterlijk wel wat verwetter, maar dat zie je in die protestantse zuil.
2: Klopt.
1: Maar viel is die onlutsen terug, nou via die Herman van Beek, de katholieke zuil, maar door.
2: Nou, Herman,
1: die
2: is zijn eigen alternatief. Die
1: ja, die wie ik net zo Rome. Die wie ik net populair in de Roomse kerken.
2: Nee, die wie nogal kritisch en die hier geluk. Maar de bisschop Muller, de bisschop in de staf had les nog een keer, wanneer weet, per maand verleend had iemand die toen in de staf zit. Daar hangt wel discussie over. Wat maten we met deze priester? En toen ja, had ze het verpleit, nou ja, liet hem toch maar zien gongen.
1: Oké.
2: Okay. En ik zit op een christelijke studentenvereniging en ik kwam daar terug. En ik kwam mee bij die groep toen een periode lang aansluiten. Ik ga in de kantorij mij zongen in die lierten. Dus Herman is zijn eigen tjensten.
1: Maar nog, want Wat mij nog wel triggert, tussen de regels erop zei van, nou, ik ben eigenlijk net echt Rooms worden. Maar
2: nee.
1: Door best wel heel actief in die Roomse wereld, net alleen via dat Bonifatius en de Bonifatiuskapel, maar dan had ze een keer een wordvierder west van het bisdom.
2: Ja, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Hoe kan dat?
1: Hoe kan dat?
2: Ja, dat is een goede vraag vandaag.
1: Is de vraag.
2: Een van de belangrijkste redenen is, ik ben trouwd met Paulien. En Paulien is van origine Rooms. Die komt uit een katholieke zin in Deventer. Die had ik troffen toen ik in Hengelo en in Enschede ben. Toen wie ik bij de ecumenische kerken meenschip. En zij zit bij de parochie. Dus de lokale wiekgemeente in Hengelo. Maar wij konden maar wel vinden. Wij ben ik trouwd op uw eigen manier in een ecumenisch huwelijk. En toen had ik een goede kennis van mij, Gerben Hoogterp. Zit ik nog in
1: de. Zeker ken ik.
2: Gerben wie theoloog, Gerben wie ik dominee. En ik zei, Gerben was toch uw trouwen. Nou, hij koe dat hartstikke goed. Dus in die chest hebben we leerd een ek van Herman zongen. En we gaan ook uit het liedboek zongen. Dus wel op uw manier hebben wij uw eigen huwelijk daarin ook deadline. En ook beloftes die. Nou, zo. Dan, want door vregen naar hoe komt het nog bij dat wisdom dan te richten? Dan gaan we letter vanuit Twente, want daar winnen we toen actief naar Friesland. In 2000, toen kreeg ik een baan bij de CAN. En in die tijd ben ik na 4 weer daar wij gingen. En toen ben ik van mezelf actief geworden. Toen kwam er een vacature bij Bisdom Grains. En toen weer de vraag, zal ik daarop solliciteren? Want wij vielen nu thuis bij de parochie van Paul Verheijen, de pastoor van Dokkum.
1: Ja.
2: En Paul wie ook een ecumenisch instelde man. Hier hele goede contacten met de christelijke reformeren, met de PKN. En hij wie ook als menske, de asielzoekers zitten bij hem achter in kerken. Dus wij vielen ons daar heel erg thuis. Wilst ik wennen in Walterswaard, werd net eens gereformeerd en hervormd bij een ander. Toen dacht ik, daar begin ik dus net aan. Dus zo kwamen we in de Roomse parochie in Dokkum terug.
1: Ja, maar nog altijd zelf net Rooms-Katholiek. En dan wel de wordvierder worden wollen van het bisdom.
2: Nou, ik had solliciteerd op die functie. En toen dacht ik, dan kreeg ik aan die vraag voor de kiezen. Hoe zit dat eigenlijk? Ben je ook katholiek of net? Maar die vraag kwam helemaal net aan de water. En de nieuwe bisschop zit erbij, bisschop van de Hout. En het ging over het beroep, het ging over het vak. En stel dat ze nou besluiten moesten de kapel te sluiten, hoe dat dan verdedigen zou of net.
1: Oh ja.
2: Nou, daar heb ik al heel veel antwoorden op en dat soort type vragen. En ik heb al bij universiteit in Hegeskwalen gewoon. Maar ze vregen net naar dat geloof. En toen wie een PM aan het letter dat de bisschop bij mij binnen stapte op manje toen maar naar huis zei, hoe kun je even meekomen in die woe onder jouw regen eens even weten, hoe zit dat kerkelijk eigenlijk bij jou?
1: Ja.
2: En toen zei hoe zo? Nou ja, hier dan een kennis, dat weer Rut Peetoom, nou die namelijk is misschien ook.
1: Zeker,
2: en Rut, die wie mijn eigen mensje inkwam op een ledenvergadering van het Fries Dagblad. En die weer enthousiast, dus die hiertje in de bisschop zei, nou, ik heb de moeder van Lambert ontmoet. Oh, waar dan? Nou, daar dacht die bisschop, hoe ken dat nou? Dat is een protestantse krant.
1: Ja, en Frieda, ken je
2: familie. Dus maar hij glimke erbij. Ik zei, nou, sa en sa. Maar ik zei, joh, maat het maar zeggen. Ik ga ooit een belofte online in een ecumenische kerk in Enschede. En uit jou denken dat dat een probleem is, dan.
1: En ik ben trouwd met een
2: Katholieke vrouw. Ik zei, ik ben actief in de kapel en sa
1: en
2: sa.
1: En toen komt erop terug.
2: Toen zei hij, nee, hij woedde daar net. Ik zei, had je ook denken dat het net kinder, maar je hoort maar zeggen. En hier kreeg geen probleem mee hoor. Nee, dat was net de bedoeling. Nee, dat was wel prima. Dus,
1: wij draaien
2: Rooms, je bent soms wat ruim denken.
1: Wat had je het namelijk ik bij dit programma? Dat we zo dan wat muziek draaien, net samen. Maar muziek draaien die dan uit de platenkast van de Gorst komt, sinds we dan meestal. Maar de eerste muziek van de Strangler, dan denk ik van oeh, dat wie dacht van dat wilde ik wordt. Maar dat is dan Golden Brown, dat woest dan graag je.
2: Ja, dat is echt prachtig.
1: Dat denk ik, dat is inderdaad een mooi noemer. Wanneer spreekt de tijd zo aan?
2: Ja, dus ik had lessen, had ik het nog opzacht op YouTube. En er zit een fantastisch, prachtig filmpje bij. Maar ik ga altijd die muziek op een of andere manier mooi voelen. Ik weet niet eens waarom. Ik denk de sfeer, het is een beetje melancholisch en dat lijkt mij ook wel wat. En dat filmpje, dat bevestigt helemaal dat beeld. Het is een beetje de koloniale tijd.
1: Die sfeer was.
2: Dus er zit wat historische filmpjes in. Het gaat door Egypte. En het is ook, hoe is het, islamitische kunst. En kamelen. En die strengelers zelf, die zijn dan verklaard in een soort jaren 30 kostuums. Dat filmpje maakt echt een soort
1: ziekte. Nou, daar zit je letterlijk op, maar we doen ook gewoon de eigen ticht. En dan kan we het jezelf wat imagineren. Wil je hartje naar de strengelers, maar...
2: Golden Brown.

0: Muziek van The Stranglers. Je kent er van alles bij Betink. Had je dat? Jerre Golden Brown, dat is het noemer. We draaien omdat Lammer de Hoop het graag Jerre wil. Hij is te gast jong bij Impeteer, waar al een heel soort zaken bepraten kent. Zien relatie met het katholicisme en in het bijzonder met de Bonifatiuskapel. Maar er zijn veel meer dingen die ik mij in bepraten wil. Eerst nog even wat. Ja, van hoe is u dus historicus?
1: Ja.
0: Woest altijd al die kant uit? Of hier is misschien vroeger ik nog wel een heel oorperspectief van wat we ook letter willen?
1: Nou, mijn grootste probleem is dat ik het eigenlijk al je net wist.
0: Oh.
1: Dus ik wist het al je net zo precies. En toen zei de toenmalige conrector, of nee, diakaan, ik weet niet, weer een vrouw. En die zei toch van, nou ja, dan kun je in elk geval studeren gaan. Oh ja, dat is weer, ja, maar wat dan?
0: Ja, dan kun je goed genoeg leren om te studeren en om naar de universiteit te gaan.
1: Precies, dus dat zei ze. Dus ze wies een beetje die kant uit en toen dacht ik, ja, dat is weer, want ik ben wel in ons gezin de eerste die dan studeren ging. Zo, daar hebben we geen ervaringen mee. Vervolgens geschiedenis, want ik zie het wel altijd wat geschiedenisboekjes te lezen. Ik ontdekte letter bij mijn studiegenoten hier en soms wel echt al hele studies lezen. Nou, bij mij bleurde het een beetje bij jeugdboeken over het Oud-Hollandse geschiedenis, moet ik zeggen, eerlijk bekennen. Maar ik vond het wel direct een interessante studie. En ik hou wel letter. Ja?
0: Het pakte die wol.
1: Ja, ik vond het wel toch wel de moeite waard. En het weer een hele dikke boek lezen, dat wel. Maar goed, daar heb ik net zo bang voor. Ook in het Engels en in het Duits. Ik had letter wel culturele antropologie, de bijdingen, als bijvak. En dat vond ik echt achterna wel, niet-westerse volkenkunde, ik wel een studie waarvan ik dacht, god, dat ik ook nog wel heel interessant vond.
0: Ja, ja.
1: Dus, maar goed, ik heb geen zin om nog weer een tweede studie daarna.
0: Ik ken net alles, je hoeft misschien ik net alles. Nee, het is ook mooi dat er nog wat achter de horizon leidt, waarvan je daar wil ik nog eens wat mee ondergaan.
1: Nou ja, en dat had me bijvoorbeeld wel geïnspireerd voor mijn afstudeerscriptie. Toen ga ik in Nederlands-Indië. En dat was voor mij in feite een andere wereld dan de Europese wereld. En daar ga ik toen toch wel een aardige scriptie maken voor een archief van Hazeu. En die man die wie zelf als een soort antropoloog, alleen hij koe heel goed Javaanse taal en cultuur, wie er in tjenst van het koloniaal bestuur. En adviseerde ik over de nieuwe generatie van Indonesiërs, jonge Indonesiërs, dan hebben we het over de tijd tussen Jochentje Sien en Jochentje, waarvan hij vond, die ben gewoon gelijk aan ons qua intelligentie. Want dat was in die tijd nog wel een discussie.
0: Ja.
1: Eigenlijk ben wij Europeaan meer en stellen zij minder voor. En hij zei, ja, maar dat is gewoon net weer. Die mensen gaan ook een geschiedenis, maar een heeg ontwikkeld beschavingsniveau. En volgens mij kennen ze lekker goed. Toen had er zelfs nog pleitbezwaar geweest van een gymnasium in Nederland, die dan in Nederlands-Indië komen zou. Werd net Latijns en Grieks weer, maar Javaans en Maleis, de taal weer voor de mensen die het gymnasium kiezen.
0: Zo. Dat parkeer ik even, want het is nieuwsgierig om op in te gaan, maar dat is.
1: Oké. Okay.
0: Dan doeken we er te diep in, want ik wil in elk geval ik nog een paar levensvragen aan de wadden stellen.
1: Jongens.
0: Wils wij niet harken naar de muziek op die fysiek van de Stranglers. Als zo even in Dwaske wat aan het omdolen was, om daar een paar vragen u te helpen, die ik nou aan die voorlees. Nou, de eerste, het leidt wel een beetje van de hand. Had je wat met de Bijbel, de Koran of een oorhillig boek?
1: Ja, nou dan had ik het meeste met de Bijbel. Ik moet eerlijk zijn, de Koran nog steeds eens een keer wat lezen, want ik vind dat soort dingen wel interessant. Dat komt natuurlijk toch terug een gereformeerde opvoeding. En bij ons waren we aan de tafel al de Bijbel voorlezen, terug in zijn. Daardoor kregen ze een grote Bijbelkennis. Maar diezelfde Herman Verbeek, die we straks al even nemen, die joeg een totaal oren lezing van diezelfde Bijbel vanuit het Joodse perspectief. En dat zet het volle meer op het hier en nu. En wat betreft het in deze wraad?
0: De opdracht dat je nou als mees ha, had je en op dat, beroemd daarvan Libje willen.
1: En zo besjoeg ik die Bijbel nog steeds. Het is een werkboek van de Joden. En in dat werkboek staan de dingen die ze net zo goed dingen hebben. Er staan ook hele bijzondere dingen in hoe dat eigenlijk wol maakt. En dat wordt ook in het Nieuwe Testament, maar het verhaal van Jezus opnieuw weer verteld en terugverteld.
0: Ja. Nou, dan ben ik traditionele christenen die verwieten de progressieve christenen, om het zo maar even te zeggen, de deskarakteen al even bij, dat je hem selectief shoppen in de Bijbel. Je hem lezen die Bijbel wel en wat past in je opvatting, dat broeken je hem mooi, maar dat oren litten je hem lezen.
1: Ja, snap je dat? Dat snap ik wel, alleen ik denk dat iedereen dat doet. Dat doen ze zelf weg.
0: Nou, dus is het, de Bijbel is weer van kaft tot kaft.
1: Ja, dat kun je wel makkelijk zeggen, maar het is net voor niks dat er al 2000 jaar lang over die Bijbel discussieerd werd. Sterker nog, zelfs de Joden discussieerden dat op de dag van Joden over de Torah. Alleen de Joden vinden het minder problematisch dat er verschillend overtocht wordt dan wij vanuit de protestantse kerken met name. Want die willen het altijd maar fixeren op één weerheid. Wils de werkelijkheid meer weerheidskanten had. En dat had die Bijbel ook. En blijkbaar, sommige gelovigen hadden meer problemen mee om dat te accepteren.
0: Nee, maar had je nou als insteek de Bijbel, dat is het woord van God.
1: Ja.
0: En dat is letterlijk wat God u vertellen wil. Dan is dat heel wat oors. Dus dat je zegt van nou, het is een verhaal wat opskreun is door meesken die het misschien wel inspireert binnen door God of zoek ze wat. En die had het al hier opskreun. En het in je wat serieuzer nemen als het oren. Dat is een hele oude opvatting.
1: Ja, maar toch vind ik, ik zie die tegenstelling net op die manier. Het is een boek wat skreun is duizenden jaren verleen. Over dat boek wordt nog altijd discussieerd, ja. Wordt op praat.
0: En dat inspireert
1: maar
0: ik nog altijd.
1: Uiteindelijk draait het geloof om wat Do en ik nou vinden en doggen en beleven en dat doggen. En dat hak, want een figuur die mij de laatste jaren behoorlijk geïnteresseerd had, is Titus Brandsma. En van Titus Brandsma, een biograaf die ik interviewd haar, toen zei ik, hoe kun je nou de kern van Titus van geloofsovertuiging vasthouden? Formuleren. Hij zegt, ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk, want de man was verschrikkelijk actief in allerlei functionaliteiten. Er zijn ook, er zijn 2 dikke boeken geschreven. Maar hij zei, als je het wilt samenvatten, God in je leven realiseren. Dat is wat Titus bezielde. En voor mij zit daar een hele proteïne. Dus de betjutting die God voor die had, dat is dat in je eigen leven probeert te realiseren.
0: Dan neemt ook Titus Brandsma.
1: Ja.
0: We direct ook wel een relatie met de kapel. Want zonder hem hier die kapel net stingen.
1: Precies.
0: Hij is heel erg verkleren.
1: Ja.
0: Hast ook die in die tijd als wutvierder van het bisdom direct nog mee bemoeid?
1: Nou, net bemoeid. Want de bisschop wou net om mijn mening vragen. Dat is dan wel wat interessant. Misschien dat de bisschoppen in Nederland ooit wel via de Karmelorde, want het weer monnikenorde die in feite bij het Vaticaan lobbyd had voor de hele verklering van Titus Brandsma. Nou, en dan gaan Nederlandse bisschoppen dat misschien steunt, dat zou kunnen. Maar hoe het Vaticaan erover beslist, dat is bloot een geheim.
0: En dat net lobbyd in de, nou ja, de landen,
1: ik had er net voor lobbyd. Maar toen het Safië weer, toen had ik wel mij geholpen een tijdschrift te maken, wat in heel Nederland verspreid is. Daar had ik de hoofdredactie en eindredactie van die. En haar oren mensen ook artikelen in schreeuwen. De commissaris van de koning van Friesland zelfs nog verinterviewd. Maar ik, uw eigen bisschop. En dat tijdschrift is wel verspreid in heel Nederland. En dat ging over het leven van Titus. Wat had de man die en wat vinden de mensen van zijn man?
0: Nou, dat kan haast alleen nog maar positief zijn.
1: Nou ja, in zijn tijdschrift hebben we wel het positieve benadrukt.
0: Nou ja, maar het is, de man wordt net om een nacht heel erg verklaren.
1: Nee.
0: Als Just wat er dingen had, waarin had er actief hier als journalist en in de tjerken. Maar ik hoe er aan zijn eindkamer is, in een concentratiekamp.
1: Ja.
0: Tel dat bij en waarop. Nou, dan ben je, zelfs al had je niks met het katholicisme, dan ben je al haast een heilige, toch?
1: Jawel, maar ik ben eigenlijk net zo bang om te zeggen, Titus wie een menske. En waarschijnlijk hier hij zelf ook de eerste was om dat te zeggen. En ik kijk wel eens naar Jet van Titus kwam uit een boerengezin. Alleen de Titus ontwikkelde zich verder. Hij werd wel een beetje eigenwijs. Voelen sommige mensen in zijn vroegere omgeving. Zag van, nou ja. En hij.
0: Dus ja, dat vinden ze van elke niet in die boppen uit my field uitsteekt, ja?
1: Daarom denk ik, ja, wat moet je daarvan vinden? Het kan wijzen dat hij misschien ook wel dacht, ja, nou ja, en dat kan je toch beter oors misschien. Maar verder, hij ik net zo volle zwakke kanten om hem ontdekken kind.
0: Is het een voorbeeld voor jou?
1: Nou, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Is het een voorbeeld? Soms denk ik wel eens van ja, bepaalde eigenschappen. Bijvoorbeeld hij is die heel erg open voor een hele protte dingen. En die brede nieuwsgierigheid, die viel ik zelf ook wel vaak. Ik ben ook wel nieuwsgierig, überhaupt, naar je dingen. En ik zie dat in zijn leven ook. Dat rekken hij ook. Vies te drok. Dus hij rekken regelmatig overwerkt. En dan zei de kloosterab, ja, door max die vies te drok. En dan zei hij, ja, uitrusten kunnen we in de hemel. Ja. Nou, dat zei ik net. Ik luister met name in vrouwen, zeg van, nou ja, dat doet het nog een keer net zo. Nee, ja, dat is ook weer. En daar is ik gelijk aan.
0: Maar wil ik daar net volgens dadelijk heel erg verkleren?
1: Nou, nee, dat
0: wil ik zeggen. Ik zou wel wat parallellen. Een boerenzoon?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Journalist, want dan ben ik als publicist actief. Ja, inschrijven. Misschien wel een beetje kritisch en hier en daar wat dwes. Ik denk van nou, ja, er is een parallel. Of zorg ik nou dingen die er net binnen?
1: Nou ja, ja. In dat soort praktische stikken. Ik vanwege, we hebben beide Friese herkomst, een boerengezin, dus daarin haast wel raakvlakken, dat is weer. Ik denk alleen in zijn spirituele geloofsovertuiging en dat hij heel erg rekken is erop mystiek. Safir geeft het bij mij net.
0: Daar wist je dan weer te nuchter voor.
1: Daar ben ik dan misschien te nuchter voor.
0: Dan viel ik in de kapel, want dat is toch net viel. Dus dan zit ik nog dichter bij die mystiek.
1: Oh, ja, aan de andere kant. Ik ben er vaker dan jij.
0: Dat mag zo zeker, kerst dat stellen, ja. Ik pak de volgende vraag. Die Sto selecteert hier uit het bakje en daar zit. Wetrog Wusto Rekken.
1: Ja, dat is. Dat kind. Ja, Wetrog wil ik rekken. Dat kind emoties van mensen wijzen. Had ik in de familie. Dat mensen, bij haar lessen is een squant zuster van mij overleden. En dan rek ik die bijvoorbeeld de doos die een squant dochter van mij opvoerd had in die tjenst voor haar. En dan stond ik gewoon met tranen in de ogen dat te filmen. En omdat ik zag om die vrouw, omdat ze konden maar heel goed. En zei ik, delen ik wat dat betreft iets qua gezondheid. En dan zie je gewoon iets uitoefenen wat iemand als danseres kan. Wist het eigenlijk heel persoonlijk is. Nou, dat soort dingen raakt je mij wel heel erg. En had ik er zelfs nog over verteld, kan ik bij wie ze spreken de trein naast vielen achter de ding. Nou, is dat een relatief extreem voorbeeld. Maar ja. Een hele oren emotie die wat meer in de familie verborgen is. Had wij een Sinterklaasjongen haar, maar je bent. Nou, die ben inmiddels ook al de 20 en 30, maar toch. En dat is slagen, omdat het creatief is, omdat er mooie gedichten en verhalen binnen. Dan rek het mij dat. Dat vind ik dat gewoon heel belangrijk. Ja. Dat zulke ding mensen mij onder delen.
0: Ja, maar dan neemt zo Fabiel heel dicht bij die zelf.
1: Ja.
0: En uit familie rond en zo, zeg maar. Dan wil ik meestal die zitten als je vreet je van waar wil je terug rekken, dan de zaken die haar uit de sliep houden, dat binnen de wraadoorlogen en de Trumps en de Poetins van deze wraad en de jermoord in de derde wereld en de wijze hoe wij mij elkaar omgaan. En dan pakst het op als een item dat het heel dicht bij die zelf houdt.
1: Ja, maar.
0: Dat wil net zeggen dat net van die oren dingen, dat het net bij Blutsen wist, maar.
1: Ja.
0: Haast voor diezelfde verklaring waarom als je deze voorbeelden nou krijgt neemt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Mijn gedachten gaan nu even uit naar een vriend van mij die 2 jaar geleden overleden is.

0: staan. Wat wij ook delen, wie politiek, mening over de vrouw. Wat er nou met die Trump in Amerika gebeurt, dat hij hem ook rekken, omdat hij in Amerika studeert. En ik weet wel zeker dat ik daar met hem ook regelmatig hele gesprekken hoor horen. En dan deelden wij ook ons bezwaarheid, ook ons rekken worden door dingen die gewoon qua menswaardigheid dreigen fout te gaan. En ik vond hem ook een voorbeeld, want hij was een van de geestelijke vaders van de internationale CAN. Hij was de internationale marketeer. Hij haalde studenten uit verschillende landen uit de wereld naar de CAN. Maar een hele lietse hege squallen. Dus ja. Toen ik van de Universiteit Twente naar Leeuwarden kwam, zijn ze nou ja, een of ander hogeschooltje daar in Leeuwarden. En toen kwam ik daar en toen ontdekte ik dat. En toen kwam ik er na 3 maanden pas achter dat deze man daar voor een groot part in opdracht van een paar economische opleidingen verantwoordelijk voor weer. Hij deed het mijn visie. En dat rekent mij nou nog als ik daar naar denk. Van Ronnie, wat wist toch? Hij heet Ronnie Pieters. Ja, vooruitziend in het idee, wij moeten hier een internationale meenschip bouwen. Dat betekent dat we net maar een karavaan Chinezen hier beginnen moeten. Er moeten landen, mensen uit verschillende landen en culturen komen. Hij heeft contacten in Afrika, in Azië, in China, in Zuid-Amerika. Hij zorgde ervoor dat van die verschillende nationaliteiten net eenzijdig, maar verschillend binnen. Want ze moeten mij de taal delen, mijn ander. En ze moeten hier op mij in een Nederlandse instelling dat leren. En op die manier kunst ook meenschip creëren tussen mensen. En dan lees ik, voor mij lezen daar alle je verbanden mij wat er nou misgaat in Nederland. Wat er misgaat in de vrouw. Mij zijn Trump, mij zijn Poetin, mij zijn zelfs een Chinese president die de Tibetaan een beetje de nek omdraait. Ja. Er is respect, menswaardigheid. Dat had alles te maken met politiek. Dat had alles te maken met hoe gaan mensen mij naar om. Dat die Canadese president Carney, dat die hier in Davos een toespraak door te houden met iedereen stil van is. En nu wordt er omarmd en nu wordt er een geassocieerd lid. Nou, wat mij betreft graag. Maar dat is wel een van de weinige mensen die nog dingen te laten zeggen. Waar ik dan persoonlijk mij te rekken viel. In de ding van, ja, zo zit het. Denk je het wel om?
1: Ja, nou, we hint toe zaken dit je rijtje. Als er een peer neemt. Hartstikke heel uurpenoes. En weet je, ik toch rekken willen kennen, dat is muziek. Ja. En dat speelde ik bij die een rol. En nou maak ik al dat bretje naar het volgende muziekje dat we draaien. Dat komt dan net uit de computer, maar van een cd die zelf mijn naam had. Van het Vocaal Ensemble Bonifatius.
0: Ja.
1: En daar zong ik bij.
0: Klopt. Ik zong tenor. Daar ben er wat te min van. Dus dat er nog meer tenoren binnen, dan roep ik die bij deze op om zich te melden.
1: Ja, dat had wel een zwierige stem, maar dat zong tenor.
0: Ja, ik had het kind zoek ik wel basjongen kennen. Dat is weer. Maar goed, er ben meer bassen. Dus ik hou me even bij de tenoren. Had ik vroeger ook met Joy for People altijd zongen. Ja. Maar in elk geval, de Vocaal Ensemble Bonifatius vind ik een mooi koor. Vooral omdat ze concerten hebben met altijd verrassende links lezen worden.
1: Ja, dat ken ik jij in het noemen, dat is uitkeers een hart van je.
0: Precies, want het is aan de ene kant net een heel speciaal of apart nummer. Maar ik vind het bijzonder vanwege het concert met het van deel. Mag ik dat nou vertellen of ja, na het nummer?
1: Nee, nou ja, maar, misschien nou, dat nummer, we het is, niet meer horen kennen of het jij.
0: Het is een Duitse tekst, het heet De Deich. Het is Kreunetrog, dus een Duitse dichteres. En de reden van het concert weer, dat concert heet Vreselijke Watermachten. En dat hebben we in 2000 Sandje als koor zong. Wie toen nog een orde dirigent. En dat wie een heel originele Friese componist, Henk Doeke Odinga uit Snits. Die hier toen een hele selectie van gedichten maken van Nederlandse dichters, van Duitse dichters, Friese dichters. Naar aanleiding van een herdenking van 300 jaar van een stormvloed in Friesland en Noord-Duitsland in Sandje. De kerstvloed. Toen ben je al je dijk doorbraken geweest, ook in het gebied. Toen stond het water dat jouwwijs de heegstritten van in Dokkum.
1: En als historicus bist je alleen nog al daarom.
0: Precies, alleen om die reden weer ik interessant. En dat vond ik het origineel, dat zij die componist hier dus al die gedichten niet zag. En die hier ook

0: Music Set. Die hebben wij zong. Dus we zongen nou eens een Duits lied van een Duitse vrouw over de dijk. En dan de ervaring van de dijk als een bescherming. Maar dan waren ook hele oren lieten over angst van mensen en zee.
1: Ja, die hadden we al je net. Maar
0: nee, die hadden we
1: de dijk.
0: De dijk hadden we even,
1: dat
0: ja.
1: Die hadden we al.

0: Zoen, dat alles komt uit de computer en je het in één keer goed. Maar cd's uit de cd-spielers, daar wil nog wel eens wat mee misgaan. En dat wie krijgt nou voor zelfs het geval. Wie die de techniek docht en dat altijd voortreffelijk docht, die had nou ondertussen werd het onleid of nog net. Nou, hij heeft nog even het waarde om die cd uitstuur kleer te meiden. Stel ik in de tussentijd nog even die oren vragen die Rick nog leidt uit het waske.
1: Oh ja, ja.
0: Ben je bang voor de dieren?
1: Nou, ik denk eigenlijk net. En dat komt echt wel omdat ik wat minder opvoedend ben met de angst voor de dieren, omdat wij al eens zondig binnen. Dat is net om mijzelf vrij te pleiten van al je zonden. Maar dat vind ik wel een goede christelijke opvoeding, dat je net de rest daar vol maar laden worden, wat we in het protestantisme ook kennen. Tegelijk, het omgaan met de dieren, ja, ik vind dat een open vraag. Het is ook net iets wat ik nou constant mee bezig ben. Maar ik ga ook zoiets van, ja, het gaat om het hier en nu. Het gaat om hoe we nou leven, hoe we nou, dus dat we nou fout maken of dingen net goed doen, maar we daar nou wat mee doen. En hoe dat dan oorint.
0: Hele volkstammen zitten, wat wij nou doen, daar willen we dan op de dag des oordeels op oorrekenen.
1: Ja, en dat ga ik dus wat uit de holle zet.
0: Oh.
1: Want ik denk dat die mensen zichzelf dat in de holle zet ha, omdat dominees en dat onpraat ha.
0: Oké, maar dit is wel een leven na de dood?
1: Ja, dat ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ik sluit het net uit.
0: Nee. Maar is dat wat positief? Weet je naar Utsjen kennen of weet je het je op Utsjen matten?
1: Ja, dat is net bij voorbaat gegeven. Ik denk dat het ook wel een beetje geer hangt, maar hoe is het zelf in het leven is het eerst. Ik ga ik wel een in mijn vroege jongere jeugd een wat depressieve tijd hoor. Dat ik dus echt wel in de put zit en denk, ja, hoe komt dit? Dit komt gewoon helemaal niet goed. Daar ben ik wel doorheen gegaan. Met een bepaalde aanpak en dat is al prima. En sindsdien had ik zoiets van, ja, wij praten u zelf de dingen in.
0: In elk geval de put in.
1: De put in. En dat kan ook een soort deerwijze van mensen. Als je op die manier sas, somber en er zijn mensen die maken er dan een eind aan. En dan denk ik, ja, hoe zal ik nou inzitten over het feit dat dit leven een keer ophoudt? Ik hoop alleen, in mijn eigenheid is toorn in de sliep. En toen dacht ik later, ja, dat is wel een hele mooie deer eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus wie voor is men wel een skok. Maar die zijn letter ik, ja, nou ja, het in het oors. En we moeten ermee leven. En ze is zelfs nog 96. Dus dat is wel extreem.
0: Ja.
1: En hij is 66. Nou, ja. Hoe het met mij gaat, ik weet het net. Ik hoop net dat ik heel lang dement word of wat. En dan wil ik alleen maar een les verhoorden.
0: Ja, maar
1: als het dan maar gebeuren, maar dan het dan. Nee, dat komt maar net. Nee. Dus ik denk er eigenlijk net de volgende.
0: Een heel soort slachtoffers wie in de Rik bij die overstroming. Werd letter nog weer herdenkingen van wie in. En werd onder oren ik de dijg als muziekstuk vastgereden is. We hadden cd even oppoetst. En hij leidt weer in die cd-speler. Ik ben benieuwd dat we het nou helemaal jaren kennen van het vocaal ensemble Bonifatius, dijg.

0: Dus schimber wat mij mis, werd toch op die vorm die wij net verder komen als dit stukje.
1: Ik denk dat het tijd wordt dat we een nieuwe cd opnemen, ja, dat het mijn betere kwaliteit is.
0: Maar het fragment jouwt wel even hoor, het is een koor. En door had verteld wat het verhaal wie wat er achter ziet en had ik verteld.
1: Wij verbinden u vaak uw concerten, maar dus in dit geval weer dat te vertellen Douwe Kortstra, maar we hebben bijvoorbeeld met Jan Kooistra die het zelf ook op het koor zitten had, maar zien kunstwerken in Dokkum, hebben we ook een paar prachtige concerten gehad. Werd het gier over de scheppingsdagen die Jan schilderde hier en eigenlijk muziek die wij erbij uitzocht hier. Zo hebben we nu de komende, even zien, in november is er een concert, Lux Eterna, Eeuwig Licht. En dan had het bestuur had daar een lichtkunstenaar. Ik ga helemaal nog niks van een mansion erbij uitnodigen. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat er dan bij komt. Maar dat vind ik
0: alleen
1: bij
0: een
1: dit
0: concert,
1: koor een sterk
0: dat
1: punt.
0: Is net genoeg, er maakt altijd nog een laagje bij.
1: Ik vind dat, en dat is wel een punt dat ik mij wel aanspreekt, ja.
0: Nou, de vragen nu te dwarsken, die haast beantwoorden. Maar waar had ik nog de reactiecarousel?
1: Hoe heerlijk.
0: Voor de mensen die het programma net kennen, de reactiecarousel is volgens ons het afjurjend van een heel soort woorden, begrippen en namen. Dat de gast in kwestie spontaan op reageert. Net te lang hoe prakasseert, want dan neem ik gewoon de volgende. Hebben ze al hier gehad, het binder 24, hebben ze al hier gehad, dan kunnen we op gewoon daarvan nog even verder ingaan. Nou, dus is er klaar voor.
1: Ja.
0: Dan ging ik los. Oekraïne.
1: Triest en belangrijk dat we daar helpen.
0: Itensieren.
1: Ja, dat doch ik minder dan mijn vrouw, maar ik doch het wel.
0: Johan Cruijff.
1: Vond ik een fantastische voetballer.
0: Sesamstraat.
1: Hak een protten en schoen, ik maar erbij. Ja.
0: Asielziekers.
1: Ja, daar misschien maar we er net massa's van aan, maar de bin asielzoekers die het net oors kennen. En daar ken ik echt persoonlijk gewoon van.
0: Maxima.
1: Ja, dat was natuurlijk een gouden vondst van Willem-Alexander dat hij die troffen had.
0: Barmhartigheid.
1: Vind ik een hele belangrijke eigenschap die het eigenlijk alle mensen toch koesteren had.
0: De Waadzee.
1: Ja, het enige natuurgebied wat nog een beetje oorspronkelijk is van Nederland.
0: Gandhi.
1: Ja, dat is wel een bijzondere geest in deze wereld die het grote bezit had.
0: Trump.
1: Ja, die man wat mij wat treft wil ophalen, vind ik verschrikkelijk.
0: Geert Wilders.
1: Iets minder verschrikkelijk dan Trump, maar net bepaald net mijn man.
0: Vliegreizen. Dus met vliegtuig, nee, vakantie plakken en zo.
1: Ik sluit het net uit, maar wij binnen daar wel heel zinnig mee, omdat we eigenlijk vinden dat het te volle vervuiling veroorzaakt.
0: Vakboen.
1: Dat vind ik een belangrijke functie in de maatschappij. En ik hoop dat meer mensen zinwurdig zich weer aansluiten bij vakbond.
0: De paus.
1: Nou, ik vind dat we met de huidige paus geluk hebben. Een jonge paus. Ook een die het zelfs Amerikaans is. De vorige vond ik echt heel goed. Dus ik hoop dat deze man wat bezitter kan.
0: Braasbins.
1: Ja, daar is Friesland heel sterk in. Ik vond Oranje in Dokkum altijd geweldig.
0: Dat wie van varen, volgens mij. Maar
1: wat zei?
0: Dat wie je van varen, volgens mij, of net? Of is?
1: Een braasbind? Dan zit ik verkeerd. In elk geval.
0: Motorrieden.
1: Doch ik net, nee.
0: Alcohol.
1: Ja, ik drink ze nog aan wien in Trodewijk.
0: Moorden?
1: Nee, daar had ik net zo vol aan mij.
0: Ecumenen?
1: Vind ik belangrijk.
0: De minderheidscoalitie.
1: Ik hoop dat ze het redden. En dat de VVD bijdraait.
0: Klimaat?
1: Ja, dat vind ik de belangrijkste ramp die de hele planeet bedriegt.
0: Social media?
1: Die had echt een hele verkeerde kant. En dat is wel heel skeerlijk. En ik ben blij dat er nu een beetje wetgeving voor komt.
0: Misschien niet mij telt, had wie er net precies 24, want ik ga een peer oerslijn. Dit op een orenwiezen jeder al in het peteren naar voren kwam.
1: Okay.
0: Maar er een kniezoor die daarop let. Maar welke van deze zaken dat we het nou even oerhaan had, die we beneemd hebben, woest nog wat meer hoe zitten? Zie je er iets bij van steeds van?
1: Nou, ik dacht even die social media. Want social media kunnen we net meer ontkennen. Dat is gewoon onderdeel van deze wereld. Maar ik vind echt gewoon, ik zie, we gaan nou bands ben, die zijn maar 2 en 3 hier. En de zus gewoon goed ik die telefoon aantrekkingskracht had. En dan ben ik heel blij, mijn ouders die zich daar bewust van binnen, en dat is gelukkig in ons geval extra. En daar zit het gevaar in dat het beeldscherm geeft gewoon mensen de aandacht en de energie opslorpen. De juist nou verhaal hoe jongeren dit al ontspant rijtje.
0: Verslaafd binnen onder ding.
1: En dat vind ik echt wel heel spittig.
0: En die via die algoritmes opdrukt krijgen dat ze net meer uitkomen.
1: En die treien tech-giganten die we dan met onder andere Elon Musk een misdadige rol in spelen. Dat vind ik dus gevaarlijke jongens.
0: We beginnen net verder op in, maar dat is vooral te krijgen met het feit dat de titel in haast op zit. En wij beginnen er haast nog uit met muziek die zo uitkeert en haast van de LP Kottekweeën van Ierald Kampervoelje. Wat haast daar in het bijzonder bij?
1: Ja, ik ga die Friese volgroep altijd heel mooi van. Net altijd alles, maar op een of andere manier, het noemer Kampervoelje is vrij kwad. En er zit een soort melancholische toon in. En dat is krekkers, maar de strengelers. Blijkbaar ben ik daar wat gevoelig voor. Ik had het altijd wel een mooi noemer voor.
0: Ja. Grutte Griese Vogel, zei hij dat ik wat?
1: Nee, net speciaal.
0: Grutte Griese Vogel. Dat is een noemer van Frederike Kleefstra. En zij zit nee wieken op dat plak, want dan is zij te gast hier in dit programma. Frederike Kleefstra van Ververt. En die Grutte Griese Vogel, dat is een Friesk noemer. Dat staat inmiddels al 40 jaar in de top 10 van de crematoria in Friesland.
1: Nee,
0: dus dan ga je wel skiernis, schreeuwen.
1: Ja.
0: Het verhaal van Frederike, wat volle vierde git als dit noemer, maar de meeste mensen kennen haar daarvan. Dat is nee wieken in Inverteer. Nou, nemen we afscheid van Lambert de Hoop. Dank wel en bedankt voor die komst hierheen en die verhaal en dit inkijkje in die leven. En mooi dat we eruit gaan met Kampervoelje van Ierald.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Sanne Verschoor. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. De minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
4: Dit is RTV NOF.
9: Maar Jo, wat draai je me nu?

Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En zo ook op deze maandag. En dan is het begin van de herfst. 21 september van het jaar 2026. Een hele goede avond. De komende twee uurtjes gaan we weer terug in de tijd. Naar de jaren 60, 70, 80 en al wat niets meer zijn. Wel verschillende soorten muziek zoals je bij mij bekend. Ja, op de achterkant natuurlijk ook. We beginnen met The Beach Boys. Op 22 september 1964 onderbreken The Beach Boys hun Amerikaanse tournee om de Columbia Studio in Nashville opname te gaan maken. En opname natuurlijk voor muziek. Tijdens een 6 uur durende sessie worden de basisbanden opgenomen van het nummer Dance, Dance, Dance. Een compositie van Brian en Carl Wilson en Mike Love, de neef van de groepen van de mannen. Ja, de opnamen worden op 9 oktober 1964 in de RCA Studio in Hollywood afgemixt en gedubt. En op 26 oktober 1964 klinkt het dan zoals

0: The Surfing Sound from the USA. El Nebal. Het waren ze kort in de tijd nog. Geen twee minuten voor je weer. Formatie The Beach Boys. Een hit genaamd Dance, Dance, Dance. Wat deel ik je dat trouwens in Amerika wel een top 10 succes werd. In Nederland kenden we het nog niet. Maar wel vlak natuurlijk van het album genaamd The Beach Boys Today. Maar we hebben het wel over 1964. Onder een tijd voor...
1: Een langspeelplaat van de week.
0: Dat geldt natuurlijk ook voor onze artiest van de week. We hebben het over het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Wat een titel, hè? Voor een album. David Bowie begint namelijk op 22 september 1972 met een optreden in de Music Hall in Cleveland. En dat is dan natuurlijk een plaatswerkje daar ergens in Ohio. Het Amerikaans gedeelte van de Ziggy Stardust Tour. David Bowie wordt dan begeleid door de Spiders from Mars. Die bestaat uit gitarist Mike Ronson, bassist Trevor Boulder en drummer Mickey Woody Woodmansey. Ja, nou maar met bijnamen. Woody dus eigenlijk. Vlak voor deze tour begint namelijk de pianist Mike Garson naar auditie te hebben gedaan aan de band toegevoegd. En naar aanleiding van dit feit vandaag tracks van het album... Natuurlijk wat ik al zei, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Wat ik in het rest van het programma ga afkorten naar Ziggy Stardust. Want anders wordt het een beetje dwelpengroei, dacht ik zo. Jawel, naar aanleiding van dit feit vandaag dus trekken van dat album. En we beginnen met 5 Years, de openingsnummer wat direct de toon zet voor dit conceptalbum. De aarde zal over exact 5 jaar vernietigd worden door een daterende apocalyptische ramp. De enige die de mensheid nog kan redden is de buitenaardse rockster Ziggy Stardust. Ja, en dat is dan 1972. Onder andere zijn we een aantal jaartjes verder. 5 Years, dit is het geluid van David Bowie.

De vernietiging van de aarde. Er zijn 25 dat al de hele tijd onder de mensheid. Het leeft al vanaf het begin dat ze bestaan, dacht ik zo. Dat heeft dus niks te maken met deze 5 years, want we kijken niet op een jaartje. David Bowie uit 1972 van ons album van de week. Het album genaamd The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Dan zijn de Rolling Stones op 21 september 1966 te gast in het tv-programma Top of the Pops. Het is dan voor de groep inmiddels de 12e keer in hun carrière. Zij het in dat populaire BBC-programma op open mogen gaan treden. Deze 12e keer spelen de Stones hun dan nieuwe single met de titel Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow? Die dan een dag later in de platenwinkels ligt. The Rolling Stones.

0: 60 jaar terug. Het jaar 1966. De Rolling Stones en Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Het is op 22 september 1989. Dan overlijdt de componist Irving Berlin. Hij is in 1888 geboren in Rusland als Israel Beilin. Hij verhuisde met zijn ouders in 1893 naar Amerika. Hij schrijft ruim 1000 nummers. En onder andere die 1000 nummers is het nummer Alexander's Ragtime Band. Een nummer wat wereldwijd een ware ragtime rage ontketende. Ook dit is weer zo'n nummer dat etelijke malen is gecoverd. Zo ook door Ben Citron, de veelzijdige Amerikaanse jazz- en rocktoetsenist, zanger en producer. Hij speelde in de vroege jaren 60 samen met Steve Miller en Ross Kerks in de band The Ardells. En later natuurlijk ook in de Steve Miller Band. Wij laten zijn uitvoering horen van Alexander's Ragtime Band. 13. That's the one.

0: Zo zijn er vele uitvoeringen van dit nummer bekend. Dit was dan de uitvoering van Ben Citroen. Van een album uit 1971. Feel the Groove. Alexander's Ragtime Band. Ja, al een hele rage in de jaren 20, 30 in die periode, mag ik wel zeggen. Dan onderhand voor de tweede maal.
1: De artiest van de week.
0: Soul Love, dat is het tweede nummer op het album Ziggy Stardust. Dat biedt een cinematische blik op hoe verschillende mensen met liefde omgaan. Zoals Stone Love, een rouwende moeder bij het graf van haar zoon die viel voor zijn vaderland. New Love, twee tieners die zo verliefd zijn dat ze denken dat hun liefde uniek is. Soul Love, de liefde tussen een priester en God. Ja, wat Jannie wil. Soul Love. David Bowie.

22 september 2004 overlijdt gitarist Dirk van der Horst aan de gevolgen van kanker. De muzikant in kwestie is al vanaf zijn 11e jaar lid van de formatie Top Hit Brothers. Daarna volgen bands zoals The Tackles om in 1969 over te stappen naar de band Take 5, opgericht door ene Jacques Kloes. Nou, je voelt hem al aankomen, denk ik. De kennis. Al snel verandert deze band hun naam in de Dizzy Man's Band. En de groep die in de jaren 70 hun eerste hit scoort met het nummer genaamd Ticket 2. Trouwens, na het einde van deze succesformatie voegt Dirk van der Horst zich bij de groep Next One om in 1988 in de maand maart over te stappen naar de Broek zonder naad. Terwijl de band zonder naam. Dat draaien valt natuurlijk de Dizzy Man's Band, hun eerste grote hit.

0: Eerst hit voor de Zaanse formatie, de Dizzy Mans Band. Nou ja, Zaanstad in omstreken kwamen ze vandaan. En dit was Ticket To. En daar is meneer Dirk van der Horst. Hij werd slechts 57 jaar. Ja, dat gebeurt allemaal in ons leven. En u heeft het natuurlijk wel gemerkt, ik heb het steeds over 22 september. Mijn bron die vermeldt niks op 21, dus we gaan gewoon al die dingen behandelen die dus op 22 september zijn gebeurd in de tijd. En ja, die 21ste zal waarschijnlijk wel iets geweest zijn, maar dat vermeldt mijn bron dus niet.
1: We say it with music.
0: Ja, wat scheelt.
1: Music.
0: Een paar uurtjes nog maar.
1: Music.
0: Wel, het is 1973. Het is Brian Ferry, de leadzanger van Roxy Music, die in ons land een bescheiden hit scoort met de Bob Dylan compositie A Hard Rain's Gonna Fall. Maar in Engeland is deze opname goed voor de top 10 hit in datzelfde jaar. Het is de onderhand legendarische Bob Dylan die op 22 september 1962 voor de allereerste keer optreedt in de Carnegie Hall in New York. Het optreden van Dylan is dan een onderdeel van de Hootenanny-avond in deze concertzaal. Bob Dylan zingt dan ook onder andere zijn compositie. En natuurlijk hebben we het dan over A Hard Rain's Gonna Fall. We beginnen met die uitvoering van, juist, Brian Ferry.

0: Behoorlijke bui, zo bijna 7 minuten lang. The Hard Rain's Gonna Fall. En natuurlijk weer van Bob Dylan uit 1962. 11 jaar later de opname van Brian Ferry uit 1973. Maar het blijft hetzelfde nummer. A Hard Rain's Gonna Fall. Het was
1: de dubbelganger.
0: Doei, deze week. Volgende week hebben we gewoon weer de andere. Misschien dat we vanavond nog een andere vinden. Dan komt die ook nog voorbij. Componist Harry Warren draaide vorige week in mijn programma de zondagavond nog het nummer van hem, van die componist, September Rain. De man overlijdt op 22 september 1981. Als componist schrijft hij samen met onder meer Ira Gershwin, Johnny Mercer, Billy Rose en Al Dubin meer dan 400 nummers tussen 1931 en 1945. Schrijft deze Harry Warren trouwens mee aan 22 nummer 1 hits in Amerika. Geen hit in Amerika, maar een bijna nummer 1 hit in Engeland scoort Dean Martin met de compositie.

0: Martin met zijn Italiaanse twist tot nummer Dat's Amore. Dan moet je eens horen met je rode oren, zeiden wij dan. En uit 1954.
1: Artiest van de week.
0: Nou, dat is 1972, de artiest van de week. Een nummer van dat album Ziggy Stardust, Moon Age Daydream. Het volgende nummer van dit album werd al in 1971 op single uitgebracht met als begeleidingsband Arnold Korns. Het album Ziggy Stardust, een nieuw opgenomen versie, maar nu met The Spiders from Mars. In het verhaal is dit een van de belangrijkste nummers, aangezien het de creatie Ziggy Stardust beschrijft door middel van een combi tussen religie, romantiek, seksuele vrijheid en passie dat hem verandert in een archetypisch rockster. Wat een taal, wat een taal en wat een plaat!

Moon Age Daydream van het album Ziggy Stardust uit 1902. Even terug. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Als we weer vooral staan, de donderdag tussen de klok van 7 en 8 uur. We gaan nu draaien Chesney Hawkes. Chesney Lee Hawkes, moet ik eigenlijk zeggen. Hij wordt op 22 september 1971 in het Engelse Windsor geboren. Als zoon van ene Chip Hawkes. De bassist van de Engelse groep The Tremolos. Chesney Hawkes is vernoemd naar de komiek Chesney Allen. Vernoemde Chesney Hawkes dus de zoon van. Heeft in ons land een bijna tot 10 hits met het nummer genaamd The One and Only.

Dat is 1991. Just the Hawks and the One and Only. Solid Gold. En we gaan op naar nieuws en weer de boodschappen voor de klok van 9 uur. En doen we met een track van het album Tommy. 3 dagen nadat we waren begonnen met de opnames voor de rockopera, Tommy natuurlijk, heeft gitarist Pete Townshend op 22 september 1968 een interview aan de New York Times. Tegenover de journalist Michael Linden doet Townshend een aantal opvallende uitspraken zoals I know people want something new. They want a new reason to go a rock and roll concert. And what we are going to do, try is this opera. Of zoiets als deze. I've been thinking of a story about a deaf, dumb and blind kid with dialogue, action and the incredible vinyl. Nou, de finale. Overture van Tommy. Graag tot straks in de 2 uur.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.
4: Dit is RTV NOF.
6: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: Wat draai me nu?
1: Langspeelplaat van de week.
0: Welkom terug in het tweede uur van het programma Wat draai me nu? Dat is ons album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars uit 1972. En we zijn blij van de enige hit van dat album, namelijk Starman. Alhoewel dat alleen een hit was in Engeland. Het vertelt het verhaal van Ziggy Stardust. Een bericht brengt gevuld met hoop naar de jeugd van de planeet Aarde door middel van het gebruik van de radio. Redding van een en alien, moet ik zeggen, genaamd Starman. Volgens David Bowie is Ziggy Stardust zelf niet de Starman, maar alleen zijn aardse boodschapper. Nou, daar kun je boodschappen mee doen, dacht ik zo. David Bowie, een hit genaamd Starman.

Dat staat in de sterrengeschrijver David Bowie. Al de begaand Starry Man. Zoek het eigenlijk niet. In de UK. En van Bowie gaan we over naar Willie. Willie Nelson. In Champaign, Illinois, komt op 22 september hier in 1985 het eerste Farm Aid Concert van de grond. Georganiseerd door deze Willie Nelson. Het wordt dan meer dan 10 miljoen dollar opgehaald voor de noodlijdende farmers in Amerika. Let's pretend. Dan gaan we van deze man draaien. Het heeft in feite niks met dat hele gedoe te maken. Maar het man heeft zoveel nummers gemaakt. Dat is één uitzoeken natuurlijk. En dat werd Let's Pretend. Ook wel trouwens genoemd Let's Pretend We're Strangers. Een song over twee ex-geliefden die proberen te doen alsof er in het verleden niets is misgegaan. Om zoveel voor heel even de vonk weer te laten overschieten. De onderhand ruim 90-jarige Willie Nelson. Plaatwerk uit 1993. Let's Pretend.

0: Ja, de keuze is weer reuze. De keuze uit heel veel muziek te doen van deze Willie Nelson. En mijn keuze viel dit keer op dit nummer gerand. Let's Pretend. Zoals ik zei, uit 1993.
1: Monday Night Music. Artiest van de week.
0: Gaan we iets van Bowie draaien. Het nummer It Ain't Easy. En dat is op het album het enige nummer dat niet geschreven is door David Bowie. Het is oorspronkelijk geschreven door Ron Davies, die het ook in 1970 uitbracht op zijn album Silent Through the Land. En in de nieuwe versie in 1973 op UFO, zeg maar. Ook verschenen er dit nummer versies van Long John Baldry. Ook de Three Dog Night uit Canada deden een duit in dat sokje. Mitch Ryder en Bowie zelf nam het nummer oorspronkelijk al op tijdens de sessies van zijn voorgaande album Hunky Dory. Allemaal niet gemakkelijk. It ain't easy.

0: Herman Trek van het album Ziggy Stardust.
1: Supersonic Golden Classic.
0: In onze reeks Golden Classics werd er om een uitvoering van het nummer Jambalaya. Ja, en On the Bayou natuurlijk. En dat keer nog voor de tweede maal eigenlijk door Hank Williams Senior. Dat nummer stond in 1952, maar liefst 14 weken op de eerste plaats in de Amerikaanse country hitlijst. Trouwens, het nummer is vernoemd naar de bekende Creoles en Cajun rijstschotel Jambalaya. Hoewel de titel naar eten verwijst, schetst de tekst een levendig en feestelijk beeld van het leven daar. Met het feesten en de cultuur rond de moerassen. De Bayou's dus. Want, daar in Louisiana. Hank Williams.

0: Henk Williams en hij wederom met de geluidsdoor van Jambalaya.
1: Harry Edema.
2: Country Ranch.
0: Ja, dat is toch wel country. Dan kan ik gelijk vertellen wat Harry aanstaande vrijdag in zijn programma heeft. Dus de klok valt 7 en 9 uur is het programma Country Ranch. Valt deze keer de keuze in zijn special op Waylon Jennings. Het ene blokjes dan stopt heeft hij Belinda Davids, Bill Anderson en James Talley. En dan heeft hij ook die reeks De Luister en verder gelijk. Het heeft hij het nummer Tumbleweeds in de uitvoering van Sons of the Pioneers. En die andere uitvoering komt voor rekening van Hank Snow. Dat is dus allemaal voor onze country en western liefhebbers. En dat wordt gepresenteerd door Harry Edema. En van deze mededeling en het geluid van Hank Williams gaan we over naar David Bowie. Ja, alweer zeg, moet je zeggen. Natuurlijk nog steeds, want we hebben er genoeg staan op het album. En we hopen dat we allemaal kunnen draaien. In tegenstelling tot de rest van het album Ziggy Stardust van David Bowie met de wat hardere gitaar rock sound is het nummer dat we nu gaan draaien Lady Stardust, een wat melancholische song met wat sterk leunt op de piano riffs van Mick Ronson. Hoewel het nummer hetzelfde binnen het verhaal van het buitenaardse personage Ziggy Stardust beleeft, wordt het over het algemeen aangemerkt als een eerbetoon aan Bowie's goede vriend en collega Mark Bolan. Want die kennen natuurlijk van Tyrannosaurus Rex, oftewel T-Rex. Dat is de mogelijke spiegelt de opkomst van de glamrock, waarin gendergrenzen vervaagden en het publiek worstelde met wat ze eigenlijk zagen, maar dat gelijktijdig door betoverd werden. Ja, glitter en glamour, Lady Stardust, David Bowie.

0: David Bowie's Lady Stardust van het album Ziggy Stardust. En dat allemaal uit het begin jaren 70 al zijnde ons album van de week. En ook natuurlijk de artiest van de week. Tijd voor Rocker. En wat voor rocker?
1: Road Rocker.
0: Ah, oké. Okay. Helemaal goed dus. We gaan eens draaien van een Def Leppard. Op 22 september 1992 moet de groep Def Leppard noodgedwongen twee concerten van hun Amerikaanse tournee afzeggen, omdat de vrachtwagen met al hun apparatuur door de chauffeur is gebruikt tijdens een overval. Dat zal niet gebeuren. Een overval op een winkel. Het overtuigt natuurlijk dat er iets misging. Het voertuig wordt later om een man teruggevonden, waarna de chauffeur wordt aangeklaagd wegens drugsbezit en opzettelijk beschadiging van andermans goederen. Ja, beestachtig. Daar is nummer genaamd Animal.

0: Van het album Hysteria. Def Leppard.
1: Monday Night Music.
2: Artiest van de week.
0: In het nummer Star van het album Ziggy Stardust zingt David Bowie via zijn alter ego Ziggy Stardust over hoe hij het grauwe leven en de politieke onrust, ja, toen ook al, achter zich wil laten. Zijn oplossing is een rock'n'roll star worden om het leven weer de moeite waard te maken. Star. Star.

0: Er sterren stralen overal.
1: We say it with music. Music. Music.
0: Ja, ik had al geld voorspeld. We hadden er nog een dubbelganger. Oh, hey. Oh, Moiti Aruko. Als ik het goed uitspreek. Want Japan is ook niet meer wat het geweest is. Maar in het Japan zou het zoiets betekenen als ik kijk vooruit als ik loop. Ja, dat is wel heel handig natuurlijk. Maar bij ons is het bekend als Sukiyaki, in uitvoering van Kiyo Sakamoto. Het nummer is destijds, en dan hebben we het over 1961, meegebracht uit Japan door een muziekuitgever die het nummer wilde laten opnemen door jazzman Kenny Ball. De instrumentale versie kreeg toen de wat makkelijker in het gehoor liggende titel Sukiyaki. Een Amerikaanse DJ uit Washington kreeg de originele versie van het nummer te pakken en de rest, ja, is geschiedenis. Kenny Ball en de Checkmates scoorden er in Engeland een top 10 hit mee. Maar Kiyo Sakamoto had er in 1963 een internationale hit mee, waarvan de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarna is alle twee beginnen met die van Kenny Ball. Wat is eigenlijk de originele?

0: Kiyo Sakamoto.
1: Number one.
0: Ja, waar wordt hij door natuurlijk?
2: The American Hot 100.
0: Dat is al liefst 3 weken op de eerste plaats. Maar daarvoor draaiden we dus die uitvoering, de plaatuitvoering voor Kenny Ball en de Checkmates. Dat hier uit 1961. Ja, dan hebben we nog iets liggen van onze
3: artiest van de week.
0: En dan hebben we het nog steeds over David Bowie van dat album Ziggy Stardust. Hang On To Yourself schreef Bowie al in 1971. Hij bracht het ook op single uit als deel van zijn project Arnold Korns. Nadat die versie flopte, nam hij opnieuw dat nummer op voor de Ziggy Stardust sessies. Dat nummer binnen het albumconcept markeert de opkomst van de band Spiders of Mars. Het geeft de intense en bijna overweldigende relatie weer tussen de rockster Ziggy Stardust en natuurlijk zijn fans. Hang On To Yourself.

0: Hang on to yourself, David Bowie.
1: Fred de Jong is Elvis Jong bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Nou, en ik doe vanavond ook een duidelijk zakje. We hebben nog iets liggen van Elvis Presley. Want hij staat namelijk op 22 september 1970 in Studio B. Ja, want ja, heeft gezegd, moet dan terug naar B toe. En maar de Studio B van de RCA Studios in Nashville. Om onder andere het nummer Snowbird op te nemen. De opnames worden ditmaal geproduceerd door Felton Jarvis. Terwijl El Pachocchi de techniek voor zijn rekening neemt. Vocaal wordt Elvis Presley bijgestaan door de Jordaners. En volgens de info ook af en toe, maar ik weet niet of het bij dit nummer is, door de Imperials. Elvis Presley en Snowbird.

0: want voor dit nummer bestaan natuurlijk vele, vele versies. Bekend natuurlijk die originele uitvoering van Anne Murray. Maar zelfs in Nederland, de uitvoering van Gerard Cox, dan heet het De Lage Lichter. Dit was Elvis Presley. En dan maar Snowbird.
1: Martin van der Velden.
2: Makes me happier than I ever been. Than I ever been before.
3: Artiest van de week.
0: Dan uiteindelijk de titelsong Ziggy Stardust. Het personage waarmee David Bowie de popmuziek en niet alleen de popmuziek, maar ook de modewereld veranderde. Het hele concert behelst om een buitenaardse androgyne rockster die naar de aarde wordt gezonden om een boodschap van hoop te brengen vlak voor een naderende apocalyps. Dat nummer beschrijft de opkomst en ondergang van de Spiders of Mars, de band dus. Ziggy Stardust.

0: Met de voet tussen de deur.
1: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
0: Met de voet tussen de deur.
1: Ja, en die hits en tips, dat zal ik natuurlijk ook de nieuw binnenkomers in de Muziek Express. Want 1966, we zijn beland in de maand september natuurlijk. En dan komen die allemaal weer voorbij. Zo tegen de klok van 10. Don en Phil Everly, ze geven op 22 september 1983... na een jarenlange ruzie het eerste van twee reunieconcerten in de Royal Albert Hall in Londen. Het tweede concert is de dag daarna, op die 23e. De heren worden begeleid door toetsenist Pete Wingfield, die de toetsen bewaart. En niet vergeten, gitaristen Albert Lee en Martin Jenner. Bassist Mark Griffiths en drummer Graham Jarvis. Ze spelen 21 van hun grootste hits. En de plaat die wij nu gaan draaien was er waarschijnlijk niet bij, want dat was een bescheiden hitje. Maar ik vind het een van de mooie nummers. I'll never get over you. The Everly Brothers.

0: Bescheiden 26 plaatsen in de Nederlands top 40 en 35 in Engeland. Every Brothers and I'll Never Get Over You.
1: Here's much more music.
2: You're listening to
3: Martin van der Velden.
1: More music.
0: In the Rock'n'Roll Suicide wordt het uiteindelijke fysieke en emotionele ineenstorting van het fenomeen Ziggy Stardust beschreven. Een ego die volledig is verteerd door zijn eigen roem, excessen en de zware tol van het rock'n'roll leven. Het meest bekend is zijn uitvoering in zijn optreden tijdens een concert in het Hammersmith Odeon in Londen op 3 juli 1973. In verband met het afscheid wat Bowie deed van Ziggy Stardust. Rock'n'Roll Suicide.

0: week.
1: Als allerlaatste nummer, het nummer Suffragette City van het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Al beslaat ons tweede uur. Het nummer werd wereldberoemd om de plotselinge break vlak voor het einde van het nummer, gevolgd door de crates Wham Bam, Thank You Madam. Bowie bouwt dat nummer destijds aan de band Mott de Hoepel, op voorwaarde dat ze niet uit elkaar zouden gaan. Maar de band weigerde dit nummer, maar scoorde later wel een hit met een andere hit geschreven door Bowie, namelijk All the Young Dudes. We gaan eruit met Suffragette City. Bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot donderdag het programma Just Go Blue.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestwoorden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Na de publicatie van de laatste aflevering van de podcast Sikko, de verdwenen marechaussee van Omroep Friesland, kregen Mem Gina Cuperus een wichtig telefoontje. Via meldde een persoon hem of haar mij de meidealing dat er een belening is van 100.000 euro voor de gouden tip in deze vermissingszaak. De persoon wil anoniem bluwen, maar had een crowdfundingsactie opzet. Uit onderzoek toch blijken dat het een betrouwbaar initiatief is. Mem Gina is blied en hoopvol.
3: De beloning is 100.000 euro, een ton. Ja. Dus dat is geweldig. Daar waren we heel erg blij met. We waren heel erg verrast. Ik zat gewoon te bibberen op een stoel van wat is dit allemaal? En ja, ik vond dat verbazend.
2: Wat weet wat er met Sikko Bart is en wat er nou is, kan contact opnemen met info@margrietbrandsma.nl. Bij een wenning onder de Gentiaan in de Westereen is in de nacht van sneun op snijn bezocht in te breken. Het beziekje waarde tussen heel wij in en in oeren. Op camerabeelden binnen 12 tochten te zien. Bij de wenning rekken een casinskansjerre, maar er is voor Safië bekend Ginkwold mijn naam. De plisje die snijdt een beetje onderziek in de wenning. Tjoegen of meesken mij camerabeelden kunnen contact opnemen met de plisje. Zo'n 650 deelnemers hebben snij meidien onder de eerste editie van Los Dokkum. Onder de Hutrin en Kuijerwedstrijd lijn deelnemers de hele tijd een ronde van 6,7 kilometer aan. En bepaalden ze na elke ronde of ze teruggingen. Er kon maximaal 12 rondjes roen worden en dat is goed voor goed 80 kilometer. Met het evenement waard meer dan 10.000 euro ophellen voor stichting Ik Ben Wil. Een van de hutrinners wie Erik Volbert. Hij verschiende goed taret onder start en broekte de wedstrijd in Dokkum als een generale repetitie.
4: Maar ik ben goed getraind. Ik doe dit wel vaker. En mijn doel is om hoe vijf weken hetzelfde concept te rennen. Maar die wedstrijd die had geen einduren. Dus die gaat lieke lang terug doordat iedereen op joen had.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
7: Het Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat mondregen. En tot zover het nieuws.